0: met oude avonden. Omdat je gedienle, et je kan die kondi naar je nauze, dat is een goede oude, met dat is al niet, je dat zei met al die viande, dat niet zo met ons ende. Kan die de honda, dan niet in haar goede schuwele. Als je je met allemaal zout in die, et je kan die dat ons ook in die, kan die kanaal de niet zede, als je zo ziet, kan die, je moet goed aan de re, dan ik een goed aan de oude. Dan is dat je dat als je zo ziet, dat is waar je kunt je ook kikkoak je dat je kikkoak is, silandi. Kan je go, denk je te mijn en die, kak hoe niet dan die kan aan die, is je mijn aan die, is je met dat en echo de, is je dat ze met oude aarde, omdat zo'n kala natanaasate, kan die knoot niet verder. En dat is een grote kans. Ik heb het niet
1: gezien. Hoe is het gebeurd?
0: Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ik heb het Als je naar de kunstenaar gaat, dan is het een kerstje. Merci.
1: Merci, heavenende. Kijk, ik heb een choosje, Margaret Leishman, zei je in die town die, dan een oude gewone tenner, zei je in lekker aan die ondla, toetsen naar heavenende.

0: Lekker weer, kan lekker dat ook. Tikken naar jute.
1: Maar zeer, kijk hoe net. Het is de rating van de Joe Olias. Ja, het is kijk hoe net.